0: Hey, hele goede
1: zin.
0: Gaan we naar Maldiven? Gaan we naar Pyrenee, safari, zomerfeest.